0: Eerst moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
1: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws. De

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen, die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Mike van de Carpenter timmert steeds meer aan zijn act en brengt veel muziek uit. Genoeg platen om op 8 mei met Mike over bij te praten dus. En dit keer neemt Mike zijn hele band mee. Tussen 7 en 9 op RTV Maastricht.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige soufflakkies voor €55. Of 10 grote soufflakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Feuerweer.
5: Pierre, jij en Zoet vermoeden serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
4: Dat is verrucht niet zo fijn.
5: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
4: Die maken hem wel nu. Die van Moors fijn, dat jammer in aardig.
5: Bel gewoon 043-6-09-09-09.
4: Nee, dat is beslist geen leugen.

0: Bos. En Pierre die kennen Raymond tot dat verrek. Dat dan.
1: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Mike van de Carpenter timmert steeds meer aan zijn act en brengt veel muziek uit. Genoeg platen om op 8 mei met Mike over bij te praten dus. En dit keer neemt Mike zijn hele band mee. Tussen 7 en 9 op RTV Maastricht.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Feuerweer.
2: Pierre C. en Zoet vermoeden serieus reclame maken voor Mols Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
1: Dat is verrukt niet zo fijn.
2: Ga dan naar Mols Autosha in Valkenberg.
1: Die maken hem wel nu. Die van Mols fijn, dat jammer niet aardig.
2: Bel gewoon 043 6 09 09 09.
1: Nee, dat is beslist geen leugen.

0: Maar waar die al dek?
1: Jos en Pierre die kennen Raymond tot dat verrek.
0: Dat dan.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Mike van de Carpenter timmert steeds meer aan zijn act en brengt veel muziek uit. Genoeg platen om op 8 mei met Mike over bij te praten dus. En dit keer neemt Mike zijn hele band mee. Tussen 7 en 9 op RTV Maastricht.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
3: Dat zijn we weer. Jos en Pierre van de Feuer weer.
4: Pierre, zij en Zoet, we moeten serieus reclame maken voor Moors Autosha. Heb je een deugend krets of zit een auto gans in één?
3: Dat is voor u niet zo fijn.
4: Ga dan naar Moors Autosha in Valkenberg.
3: Die maken hem voor nu. Die voor Moors fijn, dat jammer niet aardig.
4: Bel gewoon 043-6-09-09-09.
3: Nee, dat is beslist geen leugen.

0: Wauw, die al dek.
1: Jos, aan Pierre die kennen Raymond dat verrek.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf, steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: rupsen al gewerkt.
1: Nee, ik heb het warmbraden gedaan, Jos.
0: De Moors uit Valkenburg, die wil alweer een commercial lotten opnemen.
1: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
0: Ja, en tot de Verio Fokwa garantie, dat weet ook iedereen.
1: En tot ze dan een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
0: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
1: Moorsautoschade.nl. Dat kent ook digitaal, Jos.
0: Digitaal, Pierre.
1: Digitaal.
0: Ja. Oh.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
3: Pierre, heb ze het al gewerkt?
4: Nee, ik heb het warmpraten gedaan, Jos.
3: De Moors uit Valkenburg, die wil dan weer een commercial laten opnemen.
4: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
3: Ja, en tot de Verio Fokwa garantie, dat weet ook iedereen.
4: En tot ze dat een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
3: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
4: Moorsautoschade.nl. Dat kent ook digitaal, Jos.
3: Digitaal, Pierre.
4: Digitaal?
3: Ja. Oh.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n €73 miljard aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim €1,9 miljard in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken, waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.

Deloria en Stefan samen met de Miami Sound Machine. En The Rhythm Is Gonna Get You. En de failliete dakdekker Mark Heine uit Maastricht is volgens zijn zus uit het leven gestapt. De zus zette daarover een post op Facebook. Heine verbleef in Oostenrijk. Advocaat Femke Koster, die samen met curator Charlie Prekstel aan de afwikkeling van de faillissement werkt. 2 dagen geleden hebben we er voor het eerst van vernomen. Maar ging via via, nog niet uit officiële bron. We hebben ook de post van zijn zus gezien. We wachten nu op officiële bevestiging. We gaan ervan uit dat het bericht klopt. Vandaag kijken we op kantoor of we de officiële bevestiging kunnen krijgen. En vervolgens komt natuurlijk de vraag aan bod wat zijn dood betekent voor de afwisseling van de faillissementen. Staat er vandaag te lezen op de site van denieuwester.maastricht.nl. Vandaag donderdag 7 mei. Ik zeg weer een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Dit is weer een nieuwe aflevering van Canisius de Shoren. En nu nog voor je klaarstaan Andy Grammer. En strakjes natuurlijk ook weer potje dansen. The Thing,

hit van RTV Maastricht. Andy Grammer en The Thing I Love. En het gerechtshof in Amsterdam heeft Ali B. vandaag veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heilo en de verkrachting van Ellen ten Damme in een hotel in Marokko. De straf is hoger dan het OM had geëist. Het Openbaar Ministerie vroeg in hoger beroep om een celstraf van 2,5 jaar. De rechtbank in Haarlem veroordeelde de rapper in 2024 tot een celstraf van 2 jaar. En nog even opletten op je snelheid. Op de A2 echt richting Maastricht bij 230,6 wordt op snelheid gecontroleerd. En op diezelfde A2 echt richting Weert bij 223,3. Haarlem veroordeelde de rapper in 2024 tot een celstraf van 2 jaar. En nog even opletten op je snelheid. Op de A2 echt richting Maastricht bij 230,6 wordt op snelheid gecontroleerd. En op diezelfde A2 echt richting Weert bij 223,3.

hit van Benner van alweer 4 jaar geleden en een beetje gek. Het weer. Het blijft vandaag droog met een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Tijdens een zonnige periode wordt het in de loop van de middag maximaal 16 à 17 graden bij een zwakke noordwesten tot noordwind. Ja, het weer is een heel stuk beter dan gisteren. Op vakantie. Geweldig.

Ja, voor de mensen die volgende week meegaan met de artiestenreis van Frans Teunis, samen met onder meer Karel van Spaget naar Turkije. En die moeten nog even wachten. Die vertrekken volgende week donderdagavond met 3 bussen. Gaat het eerst richting Airport Keulen om van daaruit het vliegtuig te pakken naar Turkije. 7 mei, vandaag onder meer atletiekdag, de dag van de bedrijventerreinen en de dag voor AIDS-weeskinderen. Potje dansen. Ik kreeg gisteren nog een berichtje gestuurd van Marie José van Heemskerk om deze plaat te gaan draaien als potje dansplaat. Je kunt er niet echt op dansen, maar wel genieten. Is dit terug naar 1977, Ed Stewart en The Year of the Cat.

Dit was hem, de Potje Dansplaat voor deze donderdag, vandaag 7 mei. Werd aangevraagd door Maria José van Hees. Deze tijdloze van El Stewart en The Year of the Cat. En partij Veilig Maastricht heeft 2 vergroeningsplannen voor de stad voorgelegd aan de rest van de raad. De fractie onder leiding van Tini Meester wil dat er groene daken op bushokjes gerealiseerd worden. Een eenvoudige maatregel die bijdraagt aan biodiversiteit, fijnstofopvang en waterberging. Eerdere pogingen van onder meer partij Veilig Maastricht om dit voor elkaar te krijgen sneuvelden. Dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in een provinciale subsidieregeling hiervoor, wat partij Veilig Maastricht betreft. Ook moet er volgens Meester een vergroeningsplan komen voor een deel van het Sphinxkwartier dat voornamelijk verhard is en weinig groen kent. Met een minimum aantal bomen per straat en het vervangen van verharding door groen. De wensen van de fractie zijn vastgelegd in moties die komende raadsvergaderingen worden voorgelegd aan de raad. Staat er vandaag te lezen op onze website rtvmaastricht.nl. Maat Smith en Nijl

En voorzichtig de bocht om, goed opletten en natuurlijk op tijd remmen. Drive Safe draaide ik van Maan Smith samen met Nile Holland. RTV Maastricht weer. Het blijft er vandaag droog met een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Tijdens een zonnige periode wordt het in de loop van de middag maximaal 16 à 17 graden bij een zwakke noordwesten tot noordenwind. In de nacht is het vrij helder en dalen de temperaturen tot 3 à 4 graden. Overdag komt er een afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken en het blijft droog. Bij slechts een zwakke wind en een oostelijke richting wordt het in de loop van de vrijdagmiddag maximaal 18 en lokaal in Limburg 19 graden. In het weekend wordt het volgens Meteo Limburg tijdens de middaguren en in het begin van de avonden warm. Tijdens vrij zonnig weer wordt het maximaal 22 à 23 graden. Er staat op beide dagen hooguit een matig oostelijk briesje, waarmee niet alleen warme, maar ook vochtige lucht wordt aangevoerd. Later op zondag is er kans op enkele onweersbuien.

Demi Lovato samen met Louis Fonsi. En daarvoor nog Frans Donis. Ja, het is zo lekker. En de brandweer heeft naar meting in de oorzaak van de vreemde lucht in het ziekenhuis in Maastricht niet kunnen achterhalen. De technische dienst doet verder onderzoek. De operatiekamers werden woensdagavond weer vrijgegeven. Dankzij de inzet van de medewerkers konden enkele patiënten die tijdens de ontruiming geopereerd werden, later op de avond alsnog worden geopereerd, laat een woordvoerder weten. De overige patiënten zijn vandaag opnieuw ingepland. Het ziekenhuis heeft daarvoor extra operatiekamers beschikbaar gesteld. Bij het Maastricht UMC Plus in Maastricht werden gistermiddag meerdere brandweereenheden ingezet vanwege meldingen van een hinderlijke lucht in het operatiecomplex van het ziekenhuis. Ja, dat was me even wel iets. Geen gas, maar wel een andere geur, waar dus nog onderzoek naar wordt gedaan. RTV Maastricht met straks nog de verjaardagen voor je klaarstaan. En dit is Hathaway. What is

Nummer 1 in de top 40 van 1993, deze van Hathaway en What Is Love. Ik zag nog een hele leuke foto voorbij komen op Facebook net van Ambi. De schaapskudde in de Schovelaan in Ami, gepost door Maria van der Boren. Hathaway maar zegt, met nu Frans Bauer.

0: gelukkige verjaardag.
1: De verjaardag van Janouk Kelderman, Nederlandse presentatrice, 35. Mart Helders, de Britse drummer en achtergrondzanger van de Arctic Monkeys, 40. Eagle Eye Cherry, Zweedse zanger, 57. DJ Jean, Nederlandse DJ, 58. Jan-Peter Balkenende, voormalig politicus, 70. En Ricky West van de Tremolos, 83.

Deze nacht is Jede Zundeweert, daar denk ik van Andrea Berg. En de zesde editie van Run to Fight Cancer in Maastricht heeft 180.503 euro opgebracht voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. Ruim 900 deelnemers namen zondag deel aan het hardloop- en wandelevenement langs de Groene Loper, door het Geuzelpark en door de gemeente Meersen en Valkenburg. Het evenement werd georganiseerd door Student Fight Cancer, een initiatief van Maastrichtse studenten. Voorzitter Tess van den Kamp, we zijn moe, maar vooral ontzettend trots dat we samen zo'n indrukwekkend bedrag hebben opgehaald. Maakt alle inspanningen meer dan waard. De opbrengst gaat volledig naar wetenschappelijk onderzoek, naar betere behandelingen en kwaliteit van leven voor kankerpatiënten uitgevoerd.

Marcel van Golden en Señorita. Vandaag donderdag 7 mei. Ik ga Henk der Kinderen nog even feliciteren. Henk die is vandaag jarig. Vier vandaag zijn 57ste verjaardag. En de felicitaties die zijn vandaag ook voor Iris de Graaf. Ja, allemaal nog natuurlijk een hele chique en schoenen dag toegewenst. 7 mei is er vandaag onder meer de sterfdag van John Woodhouse. Ja, en John Woodhouse, die overleed in 2001, werd 75. En die speelde dit nummer al lang voordat iemand had gehoord van André Rieu.

0: Meneer, mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Pierre, heb ze het al gewaard?
3: Nee, ik heb het warmbraden gedaan, Jos.
2: De Moors uit Valkenburg, die wilde alweer een commercial laten opnemen.
3: Moors auto's gaat in het Valkenburg. Ik snap niet dat hij een reclame maakt. Dat kent toch iedereen?
2: Ja, en dat de Verio Fokwa garantie heeft, dat weet ook iedereen.
3: En tot ze dat een leerauto kreeg, dat weet ook iedereen.
2: En dat telefoonnummer, dat kent iedereen dreumen. 043-609-0909.
3: Moorsautoschade.nl. Dat kent ook digitaal, Jos.
2: Digitaal, Pierre.
3: Digitaal?
2: Ja. Oh.
4: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Schwier denkt dat die procedure een jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
6: De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
7: Harold helpt je dag door.
8: Canisius tussen je oren.

Diana Ross in de Dubbeldraai vandaag. In Los Angeles onthulde Diana Ross op 7 mei 1982 haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame voor de deur van huis nummer 6712 aan de Hollywood Boulevard. Draaide ik I'm Coming Out. Het nummer werd geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Met daarvoor nog Diana Ross op de radio en natuurlijk My Old Piano.

Met natuurlijk ook strakjes weer drie platen uit de top 40. Daarvoor ga ik vandaag terug naar de top 40 van 7 mei 1980. Met vandaag natuurlijk ook weer een kritische omschrijving van de drie platen. Wat je even voor 2 uur hoort. Haal die blik maar van je gezicht. Aan het einde van de show is het maar een Amerikaanse droom. Haal die blik maar van je gezicht. Aan het einde van de show is het maar een Amerikaanse droom.

Bruno Mars samen met Rose en Pathé. En de universiteit is nog niet gevraagd om losgeld te betalen na de cyberaanval die hackers dit weekend pleegden op de onderwijssoftware Canvas, waar de universiteit gebruik van maakt. Hierbij zijn namen, e-mailadressen en mogelijk Canvas-ID's of student- en medewerkernummers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden, geboortedata, identiteitsbewijzen, bankgegevens of andere bijzondere persoonsgegevens zijn gelekt. Er wordt niet uitgesloten dat berichtenverkeer binnen Canvas tussen studenten en docenten onderling bloot is komen te liggen. De universiteit is niet de enige getroffen onderwijsinstelling in Nederland. Bijvoorbeeld 6 andere universiteiten zijn ook getroffen. 6 jaar geleden betaalde de Universiteit Maastricht nog losgeld aan hackers. Toen werd 2 ton overgemaakt om gegevens weer in handen te krijgen. Staat te lezen op onze website rtvmaastricht.nl. Yves Berendsen nu voor je klaarstaan. Hoe zou het zijn geweest

0: Yves Berendsen.
1: Hoe zou het zijn geweest? Het weer blijft vandaag droog met een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Tijdens de zonnige periode wordt het in de loop van de middag maximaal 16 à 17 graden bij een zwakke noordwesten tot noordwind. Dit zijn de Beatles.

Dejvo en Zek Hupstichette tegen Mich. En liefhebbers van Nordic Walking kunnen in 3 dagen 3 landen aandoen rond Vaals. Een deel van de opbrengst gaat naar het Diabetesfonds. De Nordic en Walking 3 landen 3-daagse op 8, 9 en 10 mei voert door de grensregio Vaals-Epe. Wandelaars kunnen met of zonder stokken deelnemen. De routes van circa 14 kilometer zijn voornamelijk 95% off-road. Uitvalsbasis en finishplek is Brasserie 12 in Kamerich. Deelnemers lopen in kleine groepen. De routes staan onder leiding van ervaren gidsen. Op zaterdag en zondag starten de wandelingen in Kelmis en Vaalser Kwartier. En bussen brengen de deelnemers dan van Kamerich naar de startlocaties. Natuurlijke hoogtepunten tijdens de tochten zijn het Guldal, de Hoenbach, de Schneeberg en het Vijnlabos. Voor het goede doel gaat per deelnemer per dag €2,50 naar het Diabetesfonds. Meelopen of 1 of 2 dagen kan ook. Voor meer informatie kun je terecht op de website reneespeert.nl.

Vince Clark samen met Andy Bell of gewoon Erasure en natuurlijk Sometimes. RTV Maastricht weer. Het blijft vandaag droog met een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Tijdens de zonnige periode wordt het in de loop van de middag maximaal 16 à 17 graden bij een zwakke noordwesten tot noordenwind. In de nacht is het vrij helder en dalen de temperaturen tot 3 à 4 graden. Overdag komt er een afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken en het blijft droog. Bij slijs en een zwakke wind uit een oostelijke richting wordt het in de loop van de vrijdagmiddag maximaal 18 en lokaal in Limburg 19 graden. In het weekend wordt het volgens Meteo Limburg tijdens de middaguren en in het begin van de avond warm. Tijdens vrij zonnig weer wordt het maximaal 22 à 23 graden. Er staat op beide dagen hooguit een matig oostelijk briesje, waarmee niet alleen warme, maar ook vochtige lucht wordt aangevoerd. Santana en Hold On.

Santana draaide ik en Hold On. En ook dit nummer werd gezongen door Alex Leiderwood, de man die eerder deze week overleed. Hij werd 79. RTV Maastricht kan je dus horen elke werkdag tussen 12 en 2 met strakjes ook weer terug naar de top 40. Doe ik vandaag met 3 platen uit de top 40 van 7 mei 1980. Met ook weer een kritische omschrijving. Haal die blik maar van je gezicht. Aan het einde van de show is dat alleen maar een Amerikaanse droom. Dit is Yaman, zoals het toen was.

Friday, zo heet de band. En het nummer is Summer Rain. Ja, gisteren regende het natuurlijk behoorlijk. Het kwam echt met bakken uit de lucht. En als ik dan nu naar buiten toe kijk, is het een heel stuk vriendelijker. Straks om 5 uur is er ook weer Bij de Leeuwen. En om 6 uur het programma Filet Americain. Die amigos.

Diamigos, die legende van Babylon. Of je dan moet spreken van een legende, dat laat ik even in het midden. Want Jos Nijs, bij 51 jaar Albert Heijn bij de Brussel Support, gaat Jos genieten van zijn welverdiende pensioen. Op deze laatste werkdag neemt Jos afscheid van de klanten, deelt iets lekkers uit en zetten we hem in het zonnetje.

Ik zag een foto van Jos voorbij komen. Jos Nijs, die vandaag na 51 jaar afscheid neemt van de Albert Heijn in de Brusselse Poort. En volgens mij is hij gewoon blij dat hij ermee kan ophouden. 3 platen nog uit de top 40 van vandaag, 7 mei 1980. Met de kritische omschrijving nog een keertje. Haal die blik maar van je gezicht. Aan het einde van de show is het alleen maar een Amerikaanse droom. Haal die blik maar van je gezicht. Aan het einde van de show is het maar een Amerikaanse droom. Met op nummer 3, Marty Webb, Take That Look Off Your Face. Op nummer 2 hoor je de Cats, die end of the show. Op nummer 1, de Dirt Band en An American Dream. Tot zover deze aflevering weer van de Canisius Tussenhoren. Bedankt voor het luisteren. Nog een fijne donderdag. Veel plezier bij de collega's. En graag weer tot morgen. Canisius.

0: mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Barbecue time!
3: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
4: Kijk Pierre, ik heb me een auto weer opgehaald bij Moos Autoschade.
5: Ben ja, Jos, wie denk, ik heb ze nog in de prak gereden. Weet toch niet dat ze dan op Tiger gaan zeilen?
4: Wieso? Moos Autoschade maakt toch helemaal weer geen chance van. Iedere keer een alleen auto. 4 jaar Fokwa garantie. Fokwa, hè?

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden. Een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Hey Jos!
1: Sorry, ik ga me niet aan het rillen.
0: Mijn jaapje, recht mijn hoes in, stomme knuppel.
1: Ik zocht dat bocht te laat.
0: En wij gaan dat nu weer allemaal oplossen.
1: Ja, bel die seksleen, Jos.
0: Wat hé?
1: Ja, de wetswalde van Valkenberg.
0: Moos autoschade.
1: Ja, nee, dat maakt de auto toch weer als nu? Met 4 jaar fokwagarantie en een gratis leenauto.
0: Ja, maar mijn moer dan, Pierre.
1: En wat wordt dat nummer ook alweer van Moos autoschade?
0: 043-609-09-09. Zeg, Pierre.
1: Ja, Jos.
0: Als je toch top is, dan laten de bullen zo even uitdeuken.
1: Doen die dat ook dan, hè?
2: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De defensieunie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Jos, sorry, ik ga me niet aan serieus.
4: Mijn jaapje, recht mijn hoes in, stomme knuppel.
3: Ik zocht dat bocht te laat.
4: En wij gaan dat nu weer allemaal oplossen.
3: Ja, wel die seksleen, Jos.
4: Wat die?
3: Ja, de witswalder van Valkenberg.
4: Moos autoschade.
3: Ja, nee, dat maakt de auto toch weer als nu? Met 4 jaar fokwagarantie en een gratis leenauto.
4: Ja, maar mijn loer dan, Pierre.
3: En wat wordt dat nummer ook alweer van Moos autoschade?
4: 043-609-09-09. Zeg, Pierre.
3: Ja, Jos.
4: Als het toch top is, dan laten de bullen zo even uitdrukken.
3: Doen die dat ook dan, hè?
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het Hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het Hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

0: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Radio bij de Leeuwen, het verbindingsprogramma van RTV Maastricht. En vandaag de 412e uitzending. Bij een drukke tafel met gasten en een lekker vlooi hebben we gekregen. Gelijk u dadelijk precies het wat dat is. En Gerard, welkom, want jij bent onze technische ondersteuner vandaag.
1: Zoals gebruikelijk, met
0: Zoals
1: plezier.
0: Gebruikelijk. En jij hebt ook een heel leuk liedje uitgekozen.
1: Dacht ik.
0: Wij zitten allemaal aan tafel. Dat is Lisbeth Roorda, Eddie Langeweg en Wouter Bijhuizen. En die zien we de Koninklijke Harmonie van hier. En die hebben van dit jaar het 165 jaar jubileum. En daarom hebben we Floy. Dus die hebben we eigenlijk al opgegeten. Maar sorry jongens, die is al op. En ik ga bij zitten Niek van den Munnikhof. En die is van Stichting Boeken voor Mensen en de Boekenkelder. En die gaat daar straks van alles over vertellen. Maar we gaan beginnen met een liedje van Gerard. En welk is het geworden, Gerard?
1: Ja, ik ben recentelijk, of een aantal jaren geleden, nog bij een van de bandleden geweest. Bij The Walkers, bij Maddie Blaise. En die hebben een heleboel mooie plaatjes gemaakt in de jaren 60, 70. We gaan luisteren naar Dance of Love.

0: The Walkers. Goed, we gaan naar het voorstel rondje van onze gasten van vandaag. En ik begin met Nick. Wie is Nick van Den Munkhof?
1: Van Den Munkhof, ja. Van Munkhof zeggen ze altijd verkeerd, nee, natuurlijk. Is zelfs nee. Nee, maar ik ben Nick van Den Munkhof. Ik ben getrouwd. Twee kinderen. Twee kleinkinderen. Een bonus kleinkind en een gewoon kleinkind. Maar allebei even leef. Belfeld geboren, Noord-Limburg. Via Breda, Etten-Leur, in Meerse terechtgekomen. Ja, een rondje gemaakt en weer terug in het Limburgse. Toen ben ik nu al 37 jaar, wonen we door.
0: Oké, okay. Heb zij ook gewerkt dan, Nick?
1: Ik heb bij de Belastingdienst gewerkt. Ik ben van de Rijksaccountdienst van Breda naar de directe Belastingdienst in Maastricht gekomen.
0: Wow.
1: En daar heb ik 3 jaar bij de Belastingdienst gewerkt, bij de directie dan. Toen is je opgegeven en toen ben ik naar de gewone Belastingdienst gegaan. Maar ik ben registeraccountant van beroep.
0: Okay.
1: En hebben we altijd ook flink bemoeid met de controle in het Limburgs. En met de centen dus.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat komt nog goed van pas bij mijn huidige functie.
0: Ja, ja, dat denk ik. Dat denk ik, ja. Hey, leuk. En hobby's? Moeten die, ja, vertel ik je voor, hebben ze nog tijd voor gedaan? Dus?
1: Nee, maar we hebben toch. We zwemmen eindelijk in de week en golf hebben we gedaan. En badminton, maar we zijn al zo krakkemikkig geworden. Hebben we dat toch een beetje moeten afbouwen, Pep. Dus een beetje rustig aan.
0: Beetje rustig gewoon. Maar ja, nou, dat is toch vanavond, hé?
1: Ja.
0: En dan ga je straks van alles vertellen over Stichting Boeken voor Mensen en wat ze er allemaal
1: over
0: doen. En de boekenkelder. Niet te vergeten, ja. En dan hebben we vrijzitten Wouter. Wie is Wouter Bijhuizen?
2: Ja, ik zal die meteen even corrigeren. Ik ben Wouter Bergenhuizen.
0: Oh, wie zoek ik Bijhuizen toen?
2: Ja, ken gebeuren. Ja, ik ben niet getrouwd. Ik heb ook geen kinderen.
0: Oh, lekker
2: dus
0: rustig.
2: Dat is heerlijk. En ik woon hier op Steenworp afstand. Aan de overkant van de straat.
0: Oh,
2: dus,
0: ideaal.
2: Voor mij geen korte reis.
0: Ideaal.
2: En ik ben muzikus van beroep.
0: Oh, dat ben je eigenlijk van beroep muzikus?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Eigenlijk van hoezoet pianist. Nou, en ik geef ook pianoles aan de conservatoria van Maastricht en Amsterdam. En daar leef ik van. En dan even dan ik het concertjes geven. Dirigeer ik de harmonie.
0: Die beste dirigent.
2: Juist.
0: Wat leuk.
2: Jazeker.
0: Ik wist niet wat ze voor functie had. Dus ik wist daar was ik blanco in, weet wat ik ging doen.
2: Ja.
0: Dus die beste dirigent. En dan hebben ze ook de piano nodig, of dus helemaal zonder eigen muziek?
2: Nou, harmonie, heel soms, als we bijvoorbeeld een voorspeelmiddag hebben of zo, dan ik de kinderen een beetje begeleiden. En dan speel ik op de piano het begeleidingje en dan kunnen ze op hun instrument een liedje spelen.
0: Hebben ze nog meer harmonie, of niet?
2: Nee, ik heb een lang heer.
0: Dus,
2: en dat vind ik ook meer als genoeg.
0: En maar is ook de kinderen begeleiden dan, of ze lesgeven aan de kinderen hier?
2: Ja, echt lesgeven dan nog niet. Daar heb ik voor echt hele gespecialiseerde leraren voor. En zodat, als ze klarinetles of trompet, dat moet een echte trompetist doen, een klarinetist.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik niet voor. Maar wel een chic leerlingenorkest. En dan met al die hummelkes, dan probeer je voor ook zo'n jeugdharmonieke
0: te maken.
2: Te formeren en dan een beetje. Ja,
0: en dat beziet dan wel de dirigent van.
2: Ja, dus dat doe ik dan wel.
0: Leuk. En anders, boet de muziek nog andere hobby's?
2: Ja, best vuil. Ik zit geen jaar op 2 wielen. Dus ik kan de racefiets zien of de motor.
0: Dat is wel heel anders, hè?
2: Precies. Mm-hmm. Nou, en ik ben hier in de Mergelgrotte, ben ik nog gids. Dat is een heel leuke hobby van mij.
0: Leuk.
2: Ja, daar ben ik niet zo heel dik, hoor. Maar als de tijd het toelaat, dan ben ik wel eens ondergronds te vinden.
0: Dus. Oh, leuk. In de zomer is dat wel lekker, want dan zat die
2: toelen. Oh, heerlijk. Ik heb geen airco nu, dus ik ga gewoon de grond in.
0: Ja, lekker. Heb ze dan nog een sleutel voor daarin te komen?
2: Ik heb een sleutel.
0: Ja, natuurlijk, want dat kan niet zomaar. Hè.
2: Ja.
0: Kan ze niet zomaar
2: naar binnen. Dat is gevaarlijk.
0: Ja.
2: Dat is,
0: En een nutskip dan ook zo.
2: Dat is een labyrint, ja.
0: Ja, dat is een labyrint. Ja, leuk dat ze er is.
2: Nou, bedankt.
0: Nou ja, en dan hebben we voor Lisbeth. Roorda, is dat wel de goede naam?
3: Lisbeth Roorda is de goede naam.
0: Goed zo.
3: Gebeurtig Heuts, dus van hier, een echte hier de naam. Getrouwd met Peter, wat eigenlijk een Friese naam, dus achternaam heet. Hè. 3 kinderen, inmiddels een kleinkind, geboren ooit in Belfort. En papa en mam, die waren van hier en die wou toch terug. Dus op 12-jarige leeftijd weer terug naar hier gegaan. In de harmonie, nou verloffend hier terechtgekomen. Toen ben ik nog heel ben ik gestopt. En toen hebben ze bij het 160-jarige bestaan gevraagd. Wil ze niet toch methelpen. We hebben geen cent voor uit te helpen. Misschien vindt ze het wel leuk om toch weer eens te doen. Ik ben weer teruggegaan en ben nu weggegaan.
0: Dus dan wil je gewoon helpen eigenlijk. Met blozen of met...
3: Ja, ja? Je speelt dwarsfluit.
0: Dwarsfluit.
3: Ja, juist. Dus ja. Een hele schoene hobby heb ik daar aan. En daardoor nog dan ook bij Sinfonierica Savanti hij in Maastricht. Sinds maar een paar jaar. Daar zit mijn broer ook bij. Die zit ook bij de harmonie. Dus zo wordt het linkje natuurlijk snel gelacht. En hobby's onder andere ook koken. Voor ander leuk koeken.
0: Vinden van dit eigenlijk.
3: En dat is ook onder andere mijn werk. Ik kook voor een 102-jarige dame hier in Maastricht. Wat keer leuk. De week. En zo over haar...
0: En ik kook ze speciaals, want anders wordt hij niet 102 natuurlijk.
3: Wie nee, zo lang al... kook ik dan niet. Dus hij heeft ze goed op eigen kracht gedaan. Maar ik kook wel naar haar smaak. Op zijn Maastricht. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Leuk. Dus. Leuk. Ook leuk dat ze er is. En dan hebben we natuurlijk nog Eddie. Vertel, wie is Eddie? Eddie Langeweg.
4: Eddie Langeweg, inderdaad. Geboren en getogen in Maastrichtse neer. Dat vind ik in Maastrichtse neer toch altijd leuk om te vertellen. als wie een jaar of twee was, hebben mijn ouders een huis gebouwd in hier. En ben ik daar, ben natuurlijk met gewoond, samen met mijn twee zusters, daar ben ik opgegroeid. Een aantal jaren weg geweest voor studie. Inmiddels al wat teruggekomen. En op dit moment woon ik in Sjaan, samen met mijn echtgenote Nicole. Ik heb trotse pap van twee volwassen dochters, die inmiddels juist het huis moet zien. En ik werk voor de pensioenuitvoerder, Algemene Pensioengroep in Heerlen. Zusters, daar ben ik opgegroeid. Een aantal jaren weg geweest voor studie. Inmiddels al wat teruggekomen. En op dit moment woon ik in Sjaan, samen met mijn echtgenote Nicole. Ik heb trotse pap van twee volwassen dochters, die inmiddels juist het huis moet zien. En ik werk voor de pensioenuitvoerder, Algemene Pensioengroep.

0: bezig met die hele transitie van het hele pensioengebouw.
1: In januari 27 moet het klaar zien, geloof ik.
0: Klopt. Dus dat. Ja, je bent voorzitter van de harmonie.
1: Maar speelt ze zelf ook een instrument?
0: Nee, ik ken
1: helemaal...
0: Het is
1: toch klaar wat je die voorzitter is, dan kun je niks anders spelen.
0: Inderdaad, ik kan er helemaal niks van muziek maken.
2: Dat is echt niet gehoord, maar hij
1: heeft
2: er heel veel tien voor al die anderen.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, dus, en dat had ik nu 3 kwart jaar ongeveer. Ja.
1: En hebben ze dich gevraagd of hebben ze zichzelf aangemeld?
0: Nee, ze zijn mij komen vragen. Ja. Op het proevenement. Oh. 1,5 jaar geleden.
1: Toen ze al iets gedronken hadden. Toen dacht ze nu kleuren van.
0: We hadden smorgens mee of met de lunch nog. Dus dat viel nog met.
1: Ja. Dus. En dat leek dich wel leuk. En voorzitter te zien van een harmonie.
0: Ik ben altijd wel betrokken geweest bij de harmonie. Want een jaar of 24 jaar geleden is mijn pap een aantal jaren voorzitter van diezelfde Koninklijke Harmonie geweest. Dus zodoende was ik daar bekend met. In die jaren heb ik goed zo metgeholpen met op het proevenement helpen. En dat soort dingen bij alle festiviteiten. Als je te doen hoor. Dus dat gevoel van bij die harmonie huur op een bepaalde manier is altijd wel geweest, ja.
1: Ja. Nou ja, chic dat je er zit. Gewoon een liedje draaien. En dat heet, dat heb je helemaal niet draaien uit je koos, hè. En welk liedje is dat? Dan moet je het met Streetschat kan zeggen, let op.
3: Het is een plaatje van Good Old Beppy en het is gewoon bij, even kijken, de harmonie.
1: Yes.

0: Ja, dat is wel duidelijk, ja, voor wat je hier die platen moet je kozen. Hè? Dat komt er helemaal niet. In 1851 is die opgericht, die harmonie, de koninklijke van hier. Weet je dat het van wat er toen gebeurde? Je wordt er niet bij natuurlijk, ja, want dat is al 174 jaar geleden. Wie heeft dat bedacht van vooral een harmonie in hier beginnen?
1: Dat heet de familie van Dopf, hier heet dat bedacht. En die woonde toen aan de Veilstraat.
0: Dat was een bekende familie of gewoon een familie wat daar woonde?
1: Nou, dat waren wel de welgestelde, de goede burgerij van die tijd. En die zijn toen eigenlijk met een groep lui begonnen om, die ze verzameld hebben muziek te maken. En in 1851 hebben ze eigenlijk de eerste keer op Opveld een concert gegeven. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja, ongelooflijk, ja. Dat ze dan 175 jaar weer hebben. En die harmonie is dan nog steeds. Zijn er andere harmonieën in Maastricht die al zo lang bestaan?
2: Koninklijke Ster.
0: Oh, de Ster van Maastricht,
2: die zijn samengegaan.
1: Maar die bestond dan 200 jaar, zal ik maar zeggen. Het oudste deel bestaat er 200 jaar van.
0: Maar na 100 jaar was het koninklijk, ja, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: En wat is dat toen een speciaal feest geweest of zo? 75 jaar geleden heb je
2: vast
0: toen...
2: Vast wel, ja.
0: Weet je helemaal niks van. Er zijn geen leden meer die toen al erbij waren. Je het zo kennen, maar heb
1: Voor een lid, die is 88 jaar. En die is vanaf zijn 11e lid. Dus,
0: dat ze waren dat toen bij toen het dus koninklijk woord, denk ik. Ja. Maar dat is wel leuk. Ja. En wie is het jongste lid?
1: Wie is het jongste lid bij het... orkest, dat zal dat zien, jaar of zes?
2: Een jaar of acht, want acht. Normaal beginnen ze ongeveer als ze de communie gedaan hebben.
0: Oh ja.
2: Dan begint ze eigenlijk...
0: Als ze een keer achter de harmonie aangelopen hebben, dus dan denken
2: ze... Ja, dat is communie en dan vinden ze dat eigenlijk chic, hè? Want Sven bij ons in de harmonie, die heeft dat ook zo gehuurd. Zo is ze ook bij de harmonie gekomen, de saxofonist. Dus,
0: leuk.
2: Ja, dat is leuk.
0: Leuk. Hey, en dan, we hebben een speciale jeugdgroep.
2: Ja.
0: Gaat je ronselen op school, want dat doen helemaal niet. Hè? Gaat je daar vragen van, kom je bij je spullen?
3: Ja,
0: of komen ze zelf naar je toe?
3: Ja, ik ben zelf nog persoonlijk op de school geweest.
0: Ja?
3: En we hebben goed contact met de basisschool in Scharren. En daar, daar willen we altijd heel hartelijk ontvangen. En dan doen we een soort van proeflessen met die leerlingen. Of spreken, dan mogen ze op de school instrument uitproberen. En die kinderen die dat leuk lieken... Een proefperiode te doen. Die kreeg dan, ik geloof, een stuk of 5 lessen met de leraar van ons harmonie. En dan, dat bleef toch een hoop van die kinderen bleef bij de harmonie. En die gaan dan in de opleiding. Ja.
1: En dat doen we dan deksel. Neven dat doen we ook met lopen, met bijvoorbeeld het vastelovensoptochtje, wat ze ieder jaar doen bij de school, bij de basisschool.
0: Oh.
1: En verspeulen eigenlijk ook altijd met de ganse harmonie bij de communicanten in Sjaan. Dus in die zin zien we bij de jeugd zien we dan best goed betrokken.
3: Wat leuk om te vertellen, we hebben pas een heel schoon concert gegeven. Heb voor met Marijke Kreeuweldinger Peter en de Wolf uitgevoerd. Nou, en dan zat onze harmonie al helemaal vol met allemaal kinderen. Ja. Ik denk, ik geloof 200 stuks. Ja, en die vinden dat dan razend spannend, hè, als de Wolf komt. Maar daar denk ik dat we dat ook wel... best nog wel gaat kinderen aan overgehouden hebben, die dan dat toch zo chic vonden, de muziek, dat ze zich aanmelden.
0: Ja. Maar ja, dan moesten die kinderen ook les laten lesgeven. Dat is toch ook kostbaar, of niet?
3: Want... Jazeker, want de harmonie sponsort het instrument voor die kinderen.
0: Dat moet je zeggen.
3: En ik denk meer dan de helft van het lesgeld.
1: Klopt.
3: Dus dat is eigenlijk, wie deur privélessen zien voor ouders, is de harmonie echt een heel aantrekkelijk alternatief.
0: Want
3: de kreeg bij ons echt goed les en wordt goed begeleid. En het is dan nog enigszins betaalbaar.
0: Chique, ja. Goed, gebeurt ook de oude van hier genoemd, hè? Zeker dat trots op dat je zo hebt, of is dat zo'n achterhoofdnorm van dat is wel eigenlijk niet genoemd gebeuren?
2: Voorzien de oude, omdat er ook een neu is natuurlijk.
0: Oh, dat is ook een neu. Dat maakt het misschien niet over hebben. Nee. Is het ook een neu van hier?
2: Ja, Er zijn twee harmonieën in hier. Oh, dus dat is heel muzikaal dorp, om het zo te zeggen. Oh. En dan heb je natuurlijk dus de koninklijke harmonie van hier. Ja. En die andere heeft zich, dat is eigenlijk een groep van ons oude harmonie, die zich afgesplitst heeft, Oet. En dat is dus harmonie hier vooruit geworden.
0: Oh, hier vooruit? Ja. Okay, ja. Dus van dus,
2: ja. Ja. Nou, en veer zien de oude. En eigenlijk vroeger wordt voor meer de koninklijke van hier genoemd. Ja. Ja, en ja, volksgebruik is het de oude.
0: Ja, ja, ja, ja. En wie verleden leden heb je al? Wie veel leden heb je op straat?
1: Vooral denk ik als harmonieorkest drummen in de maan of 75, 80. En vooral hebben we inmiddels een leerlingenorkest van in de maan of 30 zeker. Ja. Dus
0: even de 100 al.
1: Ja.
2: Als ze allemaal met zo lopen. Allemaal maar met zo lopen. De ganse jonge jeugd die loopt natuurlijk nog niet met.
0: En pakken, want je hebt ook nog niet zo lang geleden nu pakken gekregen, hè?
1: Ja, voor een de burgerbegroting metgedoen. Ja. En daar is ook een subsidie voor uniform jassen te krijgen. Want dat zijn natuurlijk toch dingen die kosten voor een harmonie erg veel geld. Ja. En dan zien alle euro's die we daarvoor binnen kunnen krijgen, zien natuurlijk fijn metgenomen. Dus daar zijn we super blij met tot we dat geld gekregen hebben. Ja.
0: Ja, ja. Had je van tevoren een begroting gemaakt, dit is wat we nodig hebben. En heb je dat ook gekregen, dat bedrag?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel fijn. Ja.
2: Van de burgerbegroeting wel, maar we zien nog altijd bezig om alles te vernieuwen. Want dat gaat niet zomaar in één keer, want dat is gewoon heel erg veel geld.
0: Ja, ja. Ja, maar ze hebben nu jassen besteld.
1: Ja, even voor het beeld, hè, voor hebben van die cent die van u gaan krijgen, kunnen we de 35 jassen ongeveer kopen. Dus voor hebben we voor de andere helft, maar voor die ook nog nodig. En de breuk die hebben we voor een jaar geleden, hebben we die los, hebben we die vervangen. Ja. Dus we doen voor het staps geweest, om het een beetje behapbaar te houden.
0: Maar er zitten ook nog blouse onder dingen als je gaat. Ja,
1: blouse, cravatten, die kolbakken. We hebben nog van die klassieke zwarte kolbakken met een pluim erop.
0: Je ziet nog niet wat kost het denk ik wel niet.
1: Je durf het niet te zeggen.
2: Idee honderden.
0: Misschien wel meer, heel duur. Ja. Ja, nu gaat je van alles doen natuurlijk, omdat je 175 jaar bestaat.
2: Precies.
0: Wat gaat je allemaal doen?
2: Nou, we zijn begonnen al ieder met in Meert met het vertelconcert voor de jeugd. Hè?
0: Dus dat Peter en de Wolf.
2: Peter en de Wolf, hè? Dus ook om voor de kleinere jeugd, zal ik maar zeggen, muziek te maken. Daarna hebben we dan...
0: binnenkort, hè? 23 en 24 mei.
2: Het feestweekend, inderdaad. Dan ook de verstukken hier willen betrekken bij ons feest. En dan de eerste dagen is eigenlijk meer... een interne avond, zal ik maar zeggen. Maar we gaan wel naar het kerkhof. Boeverstelsom bij de overleden leden van ons harmonie. Dan gaan we naar de kerk. Daar wordt schoen gemusiceerd. Daar hebben we schoen muziekstukken voor uitgezoek. En de zondag hebben we dan processie. En dat is natuurlijk toch in het dorp het hoogtepunt.
0: Ja.
2: En dan na de processie ouderwets vroegshoppen. Dan is er een mini-kermis voor de Hierder Kids. Want is er jaren geen kermis meer in hier. Dat willen we toch een kleine opzet weer daarvoor geven.
0: Gaat je zelf een kermis?
2: Ja, een mini-kermis. Maar dat is ook mini-kermis. En dan s'avonds hebben we lekker ouderwets een Hierder dans of een voetjes van de vloer met DJ Rico Vrijhoeven.
0: Leuk.
2: Een soul party. Dus...
0: Iedereen kan de soulkleer al aandoen.
2: Ja.
0: En die jubilarissen waren ook nog in het zonnetje gezet.
2: Die waren deze zaterdag in het zonnetje gezet. Onder andere ik.
0: Oh, ja.
2: 25 jaar. En met 10 anderen. Dus dat zien best wel veel jubilarissen.
0: Leuk.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja, maar dat zit je er voor de harmonie. Ja. Zolang erbij blijven. Hey, en dat speelt zich allemaal af in de harmoniezalen hier. Ik zeg al tegenover de AH. Dit is al wat een 100 jaar.
2: Ja, burgemeester Korterstraat.
0: Ja. Maar dat is voor intimie, zal ik maar zeggen. Dat is tenminste de zaterdag.
2: Nou, de zaterdag is met name voor de leden en de genodigden, zal ik maar zeggen. En de zondag is eigenlijk voor...
0: De dans is voor gans hier.
2: Ja,
0: en omstreken.
2: Ja, en de kind zou kaarten verkopen. Voor de veiligheid moesten natuurlijk...
0: Weten wie vanuit dat er komen.
2: Tjus. De kaarten zijn gratis, want dit is ons cadeautje aan de hier de gemeenschap eigenlijk. Maar dan moest zich dan wel registreren.
0: Ja. En moest wel laten weten dat ze komt.
2: Ja, tjus. En dat kind ze zien op de Facebookpagina van ons harmonie. Daar staat dat.
0: Wie ze zich moest aanmelden.
2: Ja,
0: wie van mijn kinderen is al?
2: 300.
0: Oh. Ja. Maar je zit zelf al met 200.
2: Ja, maar ik denk dat er genoeg lui van onze eigen komen.
0: Ja.
2: Maar als ze zo lang bij zijn feest vieren, zijn er ook lui die zeggen van...
0: Even,
2: het is goed geweest. Maar voorop op zoveel mogelijk man, of van een eigen club. Ja.
0: Nee, en 13 juni heb je ook een ontvangst bij de burgemeester. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Want je hebt al een heel chique medaille, Adi.
1: Ja, dat is de ketel van de bestuursleden. Dus die, alle bestuursleden hebben zo'n ketel.
0: Het is een kunnelijke ketting, want er zit ook een crunch op en alles.
1: Ja, ja. Het logo van hier staat nog erin. En ja, dat hebben we allemaal zo tot Esver de straat op gewoon. Voor zes keer herkenbaarheid.
0: Ja, wie bestuur is.
1: Tot mijn wet wie ze wil zich hebben.
0: Ons spreken, ja.
1: Ja, dus ja, en op de 13 juni gaan we inderdaad zien we tot de burgemeester uitgenodigd vanwege het 175 jaar bestaan. Kregen we een receptie aangeboden op het stadhuis.
0: Wow.
1: Dus dat gaat super chic worden. En we gaan ontsluitend gewoon verorgenen met de ganse harmonie en drumband een rondgang door mijn streek houden.
0: Speulenteren.
1: Ja, speulenteren, zeker. Zo tot voor ze natuurlijk ook aan Nederlanden hier, maar ook aan mijn streek kunnen presenteren. Dus,
0: ja, leuk. Ja. En lopen dan nog anderen met, of zeker dan met uw harmonie alleen?
1: Goos harmonie, ja.
0: Als ze kunnen voor u tegenkomen.
1: Ja.
0: Hey, en 11 oktober, dan heb je een jeugdfestival.
1: Ja, klopt. Dat doen we in het Porta Mozana College, onder Oude Meulenweegje hier. Ja. Ja, zo wie het al zei, jeugdfestival, waar dus vooral de jeugd optreedt. En dat van de harmonie natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus het gaat het kinderorkest, het spelen ook.
3: We hebben de verbinding gezocht met andere schoene jeugdorkesten uit de EU-regio. Dus daar komen een geweldig orkest uit België en ook uit Aken. En dan hebben we samen concert.
0: Wow.
3: Dus ja, we spelen een stukje apart. En dan ook een keer met z'n allen samen. Dus dan...
0: Het zal ook wel spannend zien, hè?
3: Ja, dat moet een beetje in goede banen geleid worden, denk ik.
0: Moest zich die drie hebben
3: 100 van die kinderen zo, die daar zitten te toeteren. God. Maar ja, precies. Maar het wordt wel hartstikke leuk.
0: En dat zien ook allemaal kinderen wat dan daar zien? Of maken er ook ouders en bekend?
3: Ja, je herkent je voorstellen in zo'n jeugdorkest. Ja, daar heb ze geen bas tuba bijvoorbeeld. Nee. Hè? Want die kinderen, ja, dat is gewoon een te groot instrument om vast te houden. Ja. Dus er zitten altijd ouderen bij die kinderen gaat ondersteunen.
0: Ja.
3: Ja, maar goed, het doel is dat het een leerzame ervaring is voor die kinderen.
0: Leuk, dus, chic. Ja. Ja, en dan krijg je op 14 november de afsluiter, of niet?
1: Ja, dat wordt een goed galaconcert in het MEC.
0: Doe maar rug, hè? En dat merk je helemaal. En ik route zo met die trappen? Of
2: auditorium.
1: In de auditorium,
0: wow.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ja, chic.
1: Dus dat wordt toch wel het hoogtepunt als afsluiting van een jubileumjaar.
0: Is het spannend, Wouter?
3: Echt wel. We zien er stiekem al voor aan het repeteren.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan moeten we van alles repeteren natuurlijk. Ja. Dat blijft maar doorgaan.
3: We hebben ook een ontzettend schoon programma samengesteld. Ik zou eigenlijk zeggen, voor ieder wat wil zo. Dus er zitten klassieke dingen in. Maar er zitten ook... we hebben ook een gastenartiest, Leona Filippo. En die kunnen allemaal van die leuke soul dingen zingen. Aretha Franklin.
0: Oh, wow.
3: En daar zit Combo Bee en groot slagwerk ensemble. Dus dat wordt,
0: en dan moesten ze er ook voor opgeven? Moesten ze kaarten verkopen, denk ik?
2: Tegen de eindtijd worden de kaarten ook weer via hetzelfde ticketview. Ja,
0: dus ze moeten de Facebookpagina van u in de gaten houden.
2: En eventueel de website of zo.
0: Ja, natuurlijk, en de website. Ja. Nou... Gabriel gaat te doen nog, hè?
3: Ik kan het wel zeggen.
0: Nee, jongens. Nee, in ieder geval heel veel plezier, hè, zou ik zeggen. We gaan even naar een pleetje en dat heet Nieke uit gekozen. En welk liedje is dat, Gerard?
4: Het wordt uitgevoerd door Jutsi Jatsen en het is op zijn Nederlands gezegd, om precies te zijn, Zoetjes aan.

0: gewoon even inbreken in het liedje, want we hebben natuurlijk ook nog even niet huren van over de boeken voor mensen en de boekenkelder natuurlijk. Wie lang bestaat dat al niet?
1: Nou, alles bij elkaar 25 jaar.
0: Ja.
1: Maar het is heel klein begonnen, want een Rotary Club in Maastricht, Oost, die wilde toch geld hebben voor community festiviteiten en dat waren dus al goede doelen, maar daar hadden geen geld voor. Toen hebben ze alle leden zo gek gekregen om een tiental of een honderdtal beuken bij elkaar te zeumeren.
0: Alle en, leden hebben toen die dag van ja, 100 beuken bij
1: elkaar. Dat gaan we mij doen. En toen hadden ze er een, en dat hebben ze verkocht op een beurs. En dat was zo goed bevallen dat er een aantal me verder zijn gegaan. Ik geloof 2 of 3 jaar daarna nog een paar keer gedaan. En uiteindelijk is er een stichting Boeken voor Mensen opgericht, die dat wat professioneler heeft aangepakt. En een keer per jaar hadden we dan een beurs in een van de scholen hier in Maastricht, de Letzewaar Vista College, maar het Maartens College was daar ook bij. En dan wordt er dus begin november wordt er 60.000 beuk door naartoe gebracht. En dan wordt er dan hopelijk 50 of 40.000 teruggebracht. Maar dat waren wel de opzet van het gans. En daar hebben we flink wat geld in overgehouden.
0: Ja, ja, ja. Maar dat, die beurs gebeurt niet meer?
1: Nee.
0: Maar nu is er wel nog een kelder over al die... Ja, het zien niet alleen beuk, hè, Niek?
1: Nee. En we hebben de boekenkelder.
0: Ja.
1: Als we de lab zo naar beneden, maar dan komt ze dus in de boekenhemel terecht.
0: Oké,
1: okay,
0: dat is
1: gebeurt.
0: Niet echt in de kelder. Nee,
1: jawel, dat is echt in de kelder.
0: Van, maar dat hebben ze niet in de
1: gaten. Jawel, dat is echt gewoon naar beneden. En nou, dat hebben we dus gedaan nadat corona er was. Want in verband met corona mochten we geen beurzen meer houden.
0: Ja.
1: En toen hebben we de kelder zodanig ingericht. Kwamen we op een idee om door ja, een winkel van te maken. Plank tegen de muur, kassen tegen de muur. En dat is helemaal gegroeid door wat het er nou is. En precies zoals al zei, het zijn alle media die er zijn, ook de cd's, lp's, vinyl, partituren, cd's klassiek en pop, alles. Ja, we kregen dadelijk die verbinding met de overkant.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat gebeurt dan. En ja, dat is nou ja, 8-9 jaar, of ja, 2 waren het. Maar hier stonden er dozen met beuk en ook stonden er planken met beuk.
0: Maar wie komt ze van 100 beuk per lid naar 50, 60 duizend beuk? Hoe heb je die vandaan getoverd?
1: Die kregen we allemaal gratis. We betaalden er niet voor.
0: Maar van wie krijg je die allemaal?
1: Iedereen ruimt op. Hè? Er zijn zo'n programma voor, of er zijn zelfs beuk voor wie mensen op moeten ruimen.
0: Ja, ja.
1: En sommigen lukt dat, sommigen lukt dat niet. En als het echt lukt, dan hebben ze wel eens van ons gehuurd. En dan brengen ze de beuk, of gewoon ze holen. Als ze het niet kennen brengen, dan gaan we ze holen. En dan nemen we die mee. En die werden bij ons uitgezocht. En we zijn ook toch wel betreft heel duurzaam in. We gooien ze niet direct allemaal weg. Want we moeten natuurlijk ook de kelder in. Maar de slechte beuk, die gewoon gelijk naar de papiercontainer.
0: Ja.
1: Maar we proberen ze te verkopen. En we verkopen ze ook heel goed. En voor een euro, 2 euro, 3 euro per stuk. En in een aantal gevallen zijn ze ook wat duurder. Bijvoorbeeld kunstbeuk.
0: Ja.
1: Die zitten we toch wel boven de 10
0: ja,
1: of 15 euro. En er zit er nog wel heel veel, hele dure beuk bij. Maar die verkopen we niet in de kelder. Maar we mogen ook, of we doen elk jaar mei aan de Maastricht Antiquarium Markt in de Sint-Jan.
0: Ja.
1: En daar hebben we de laatste 3 jaar hebben we door aardig wat mogen verkopen. Dat bij ons, doordat ons ja, domeineigenaren noemen we ze maar de specialisten, dat die beuk eruit gehaald hebben die wat weerd waren. En toen ja, hebben we een aantal liters verkocht. En ja, en dat waren toch 2000 euro.
0: Ja,
1: voor
0: net,
1: die. En
0: dat
1: waren
0: beter als 1 euro natuurlijk.
1: Beter dan 1 euro. Maar die verkoopt ze natuurlijk ook niet in,
0: nee,
1: in de winkel. Ja. Dat gebeurt niet.
0: Maar is dit boekenkelder? Want ik ben dat dus nog nooit geweest.
1: Nou, we hadden een kwartier. Ja. Ik heb toch ook wat. Ik heb jouw boekenleggers meegebracht. Dus staat er ook op hoe het is.
0: Okay.
1: Het is als we Franciscus Romanusweg afrits.
0: Ja.
1: Bij de Mediamarkt. En rits naar de Noorderbrug. Ga je rechts af. En is, rechts is de Aldi en het AZC.
0: Ja.
1: Nou, dat is door zijn weg. En dat is de François de Vijenstraat. En als ze daar door iets, dan gaat ze door een poort en dan komt ze bij de boekenkelder. En daar zitten wij dus in de kelder.
0: Oh, oké. Okay. Maar wat het nu dus in de kringloopwinkel?
1: Ja, daar zit er ook bij.
0: Ja.
1: En alleen die kost, of daar wilde de huur niet betalen, die de gemeente ons via de verhuurder heeft opgelegd. Wij kosten dat en kunnen dat wel. Alhoewel, als ze dan natuurlijk zegt van al geld is goed geven aan huur, die kan ze natuurlijk ook een goede doelen geven.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben er voor gekozen om daar blijven te zitten. Want probeer in Maastricht maar eens een andere plek te vinden.
0: Ja, ja.
1: Hoe ze gratis kan parkeren, hoe ze 1000 vierkante meter onder de grond zit. Nou, doen ze vierkante meter wel. Nee, doen ze meter naar beneden. Maar...
0: En wij zitten nu boven u, want dat kan zo nog buik neerzetten dan. Hè?
1: Nee, dat is Keske organiseert dat. Die hebben door een ruimte, of heel veel ruimtes, en die door startende ondernemers helpen die.
0: Okay.
1: Dus die pop-ups ervan, die werden door hun begeleid. En wij zien dan de grootste pop-up van het ganse gebouw door. Maar doen ze
0: als je binnenkomt, moet je niet schrik hebben dat je denkt, hè, maar hij ziet toch geen beuk? Nee, dan moest de kelder in.
1: Dan komt ze in de hemel van de boeken daar.
0: In de hemel van de boeken, geweldig. Ja. Hey, maar de kinderen dat dus ook altijd boeken brengen.
1: Ja.
0: En zit je op een bepaalde dagdelen open? Of,
1: we zien alleen niet op zondag open, maar de andere dagen zien we open tussen 10 en 2.
0: Oké. Okay.
1: En omdat we natuurlijk in de kelder zitten, komt er geen daglicht binnen. Ja. Dus als vrijwilligers, die kennen niet een stand-by zien. Dus we hebben gekozen tussen 10 en 2 dat we open zien. Ja. En dat is genoeg.
0: Als ze al 6 dagen open is van 10 tot 2, dat is al heel goed.
1: Dat is al heel wat. En, ja. En daarom verkopen we ook heel goed. En vandaar ook, we hebben die beuk, of we verkopen die beuk, om als doelstelling,
0: ja,
1: dat we een fonds zien en een goede doelenstichting, dat we docenten ook goed kunnen besteden.
0: Ja.
1: En dat kennen we ook goed.
0: Want boeken voor mensen, zo heet het fonds, hè?
1: Ja.
0: En alles wat je ophaalt, of wat moet je dingen met verkoop, dat deelt je eigenlijk ook wel goed de deels uit. Om, WMW mag van uw fonds gebruik maken?
1: Heel veel vrijwilligersorganisaties. En ik heb in Lies gebemigd dat besluit gans Zuid-Limburg als gebied is.
0: Het is niet alleen maar Maastricht.
1: Nee, gans Zuid-Limburg, want daar komen de vrijwilligers af vandaan. Want we werken met 65 vrijwilligers.
0: Oeh.
1: 65. En we hebben nog een wachtlijst. Dus stel de geur. We hebben dus echt geen
0: tekort aan vrijwilligers.
1: Geen tekort aan vrijwilligers. Maar dat komt ook mensen die bij ons naar de kelder komen. De sfeer door is heel chic, die is heel sereen. Daar loopt ze doorheen. En ja, daar krijg je echt de energie van om door vaker te komen. En er zijn er dus heel veel die zeggen van, nou, hier wil ik wel nog mijn pensioen of in een vrije dag komen werken.
0: Ja, ja.
1: En die centen die gewoon daar naar de vrijwilligersorganisatie hier in Zuid-Limburg, maar ook nog in Belgisch Limburg, want ook daar komen vrijwilligers vandaan. En we hebben dus ook gezegd van, ons afzetgebied van goede doelen is Zuid-Limburg en Belgisch Limburg.
0: Ja. En dan kunnen jullie op de website van Boeken voor Mensen, kunnen ze een formulier invullen of wie werkt dat?
1: Ja, we zien niet zo bureaucratisch. We zien niet zo direct van dat het allemaal volgens de regeltjes moet. Want er moest natuurlijk binnen bepaalde grenzen werken om dat te krijgen. Maar vooral is het zo dat we vrijwilligersorganisaties helpen. Die net die 1000 euro tekort komen om een uitstapje voor de vrijwilligers te maken.
0: Ja, ja.
1: En daar gaat ons geld naartoe. En ja, als voorbeeld, vorig jaar mochten we 100.000 euro uitgeven. 100.000 euro aan een 50-tal organisaties.
0: Wow.
1: Dus dan kan ze zich voorstellen dat we breed georiënteerd zijn in het zuiden.
0: Maar houd je zoveel geld op? 100.000 euro?
1: Ja.
0: Mijn god, al boeken.
1: Ja, dus dan kan ze zich 2 dingen voorstellen, van dat het goed georganiseerd is.
0: Ja, en goed loopt.
1: En dat het goed loopt en dat de mensen ons al kunnen vinden.
0: Ja.
1: En we kregen soms wel eens verwijt van, we hebben er nooit, net zoals tegen ook zei, we hebben er nooit van de gehuurd. Nou, daar werken we ook wel aan. Alleen we vinden het ook wel prima wie het nou is.
0: Ja,
1: want ja, er zit toch met vrijwilligers die dan toch er moeten zien. En als er dan 30.000 bezoekers komen, dat is wel anders dan 20.000.
0: Ja,
1: dus er moest toch weer meer een andere organisatie hebben.
0: Ja.
1: Dus de organisatie die we nu hebben, die met de opbrengst die we nu hebben, met de goede doelen die we nu kunnen steunen, zijn wij heel tevreden mee.
0: Ja. En zijn het goede doelen die iedere keer weer opnieuw moeten aanvragen? Of zijn er ook organisaties die zeggen, we willen elk jaar geld van u krijgen? Of wie werkt dat?
1: Er zijn wel die dat willen, maar ze moeten elk jaar opnieuw aanvragen.
0: Okay. Maar en dan kies je elk jaar opnieuw van, gewoon voor dit jaar dat
1: jaar
0: doen.
1: Ja. Maar we willen ook kortlopende projecten, die steunen we hier. En het moeten geen verbouwingen zien, het moeten geen heel grote zaken zien. We willen het moet iets uitmaken voor die organisatie.
0: Ja.
1: En voor sommige organisaties, de wasmachine zelf bij die toen die vrijwilligersorganisaties bij ons kwamen, toen hadden we het erover van dat we voor een buurt Brugge in Maastricht hadden we 2 steekkistjes gesponsord voor 100 euro.
0: Ja.
1: Toen zeiden ze van, nee, steekkistjes. En toen zeiden ze, oh wacht, ik kan misschien die 3 terrasparasols kan ik ook bij u declareren of zorgen voor een donatie. Ja. Die kleinere zaken, die hebben bij ons allemaal iets...
0: Dat is echt Gaat concreet en blikjes maken.
1: Ja, dat is een blikjes maken. Ja, voor die mensen. Hè, de, kijk, we veranderen de wereld niet door die 1000 euro te geven. Hè, maar de wereld van de ene man of van die boerbrug.
0: Die
1: wordt helemaal veranderd. Ja. En die zijn hartstikke blij wat we achter jullie kregen.
0: Ja, soms doen we met 1000 euro een gans jaar activiteiten.
1: Ken.
0: Dat krijgen we dan terug van organisaties.
1: Ja. En om dan ook de verbinding te leggen met de Harmonie. De Harmonie in Eerle zit er ook bij. Daar hebben we het over de jeugdconcerten of concerten door jeugdleden. Ja, de sponsoren we ook. En Heerle is ook, gehoord ook een van onze doelgroepen.
0: Ja.
1: En ook andere Harmonieën. Ik moet het toch nog even zeggen, we hebben toch ook 3 van die breukbeug betaald. Hè? Dus
0: ja.
1: Dat willen we toch ook nog. Dus dat gebeurt ook.
0: Ja.
1: Maar als ze dan ook weer aanvragen voor andere concrete zaken. Dan wordt er bij ons nog gekeken.
0: Ja.
1: We zien met een groepje van 4. Die door heel stringent nog kijken, wil een begroting hebben. Het moet kortlopend zien en geen jarenlange investeringen zien.
0: Ja.
1: En daar willen we een heel geer aan mij betalen.
0: Mooi, ja, mooi. Dus ga zeker naar de website eens kijken wat je allemaal doet.
1: Alsjeblieft.
0: En dan misschien kunt ze je daarom vragen. We gaan nog een liedje en dat hebben de dames en heren van... Ja, maar niet ongevraagd. Welk liedje is dat?
2: Bloosmuziek van Geer Heinders.
0: Chic.
3: Ik had al 2 meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog buiten de deur hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. De eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

0: Blasmuziek, prachtig, prachtig liedje. Ja, te snappen wat je dat kiest natuurlijk. We gaan naar de verbinding van vandaag. En ja, verhoort de zus al tot ik al een keer het heb aangevraagd natuurlijk. Ja, bij Boeken voor Mensen. Maar wat zus ze nog van verbinding met Niek? Heel erg, denk ik. Ik begin bij Niek.
1: Ja. Oh ja, ik wil ze wel een beetje helpen. Ze kunnen natuurlijk beuk brengen. Ze kunnen natuurlijk cd's brengen. En het eind van de voorwaarde is als we een donatie doen, is van dat ze ons ook vermelden als donateur op de sociale media. Ja. En dat ze hun leden ook zeggen van jongens, toch kent je, en meertje, toch kent je, ik beuk weet. En kent je ook kijken of je nog wat voor je boekenkast en leeg is, toch weer vol te krijgen. Dat sowieso. Maar ook wat betreft de financiën. We hadden net ook voor een jeugdorkest dat geld kost. Ja. We hebben daar ook wel eens aan. Bij een andere harmonie hebben we door een bijdrage aan geleverd om door een donatie aan te doen. En ja, financiële zaken ook wat te verlichten. Ja. Dus ja, daar kent je altijd nog toe ons wenden om dat te doen.
2: Ja.
1: Dat zeker.
0: Hey Wouter, maar ze hebben ook partituren, hoor ik.
1: Ja.
0: En die zijn ook niet goedkoop. En soms...
3: Oh, dat kan ze wel zeggen, ja. Zien ook heel veel kinderen, die hebben het beukske oet. En dan komt er een andere leraar en die zegt, oh, ik wil niet meer met dat beukske werken. Ja. Ik heb een ander beukske. Ja, maar dat is dat zo ideaal zien, dan breng van dat gewoon langs.
0: Ja.
3: Ja. Hele, ja. Hele douze vol, ze doen bij mij gewoon nog eigenlijk met muziekbeuk.
0: Ja.
1: Oh ja, die, ik ken ook geen.
3: Ja. Ja,
1: en dus, we verkopen ze ook voor 1 euro. Maar ja, dus is misschien voor dicht leuk, maar 1 euro. En ja. Er zijn er die dan een ganse dag 4 euro zitten. En dan een ganse tas vol hebben. Hè. En ja, die zeggen dan ook van, ja, dat is wel een mooie regel.
3: Ja, maar je doet echt fantastisch werk. Want,
1: dankjewel.
3: Ja, zo'n kind zo'n instrument kan krijgen.
1: Ja.
3: Hè, dat zijn echt hartstikke dure investeringen voor een harmonie.
0: Ja.
3: En dat is echt geweldig dat je dat met die...
1: En daarom werken we ook samen met anderen. Goede doelenstichting, zodat we een instrument wat 5, 6 of 7.000 euro kost, dat we dat toch kunnen financieren. Want voor ons is ook 5, 6.000 euro te veel. Dus dan kunnen we misschien door 3 deilen en dan is het ook geregeld.
3: Ja. Ja, er zijn natuurlijk tal van goede doelen en subsidies in Maastricht die een steentje bijdragen.
1: Ja, zeker.
3: Ja, en de harmonie heeft natuurlijk zelf ook nog een gezonde balans. Mm-hmm. Dus,
0: gelukkig.
3: Ja.
2: Maar
3: ze komt van
2: heel veel
0: voor. Mag even de microfoon?
2: Ja, dat doen we op zich ook heel veel voor. Want heel veel activiteiten worden er ook gedaan om dat geld
0: op
2: binnen te
0: halen.
2: Ja. Ja, dus er zijn ook heel veel vrijwilligers binnen ons harmonie om de club te steunen.
0: Dus ze zijn niet alleen maar lid, maar die doen ook dingen. Ja. Bijvoorbeeld met helpen op het provenement of dat soort dingen.
2: Ja, allemaal dat soort dingen. Ja, klopt.
1: Ja.
4: Ja, super chic om te zien. Tot, ik zie daar de parallel in tot voor... dat Geer, maar ook weer als hij hem niet bezig zien om lui in de gelegenheid te stellen om aan een hobby te kunnen werken en een hoer te kunnen maken. Hè. En bij u is dat lezen vooral. Maar doordat je dat op de manier aan onnog sponsoring geeft aan lui die gaat wel help je die lui ook weer. Zo proberen weer de jeugd in de gelegenheid te stellen door bij te dragen aan opleidingen en door vuil inzet met een dirigent die ook het jeugdorkest met begeleid. Dat die eigen een hobby kunnen beoefenen en tot dat behapbaar blijft. Ja, en dat, wat dat betreft denk ik tot in feite voordat we wel een parallel hebben in wie van dingen aanpakken.
1: Ik denk ook dat zo is, joh. En ons beuk die zijn duurzaam, dus we gaan ook voor hebben ze echt allemaal weggooien. Ze komen zonnig in de minibiebs terecht in Zuid-Limburg, daar werden ze ook allemaal neergezet. Dus ze moeten een tweede of een derde leven krijgen.
0: En de minibieb, dat zijn die dingen wat op straat staan, bedoelt ze. Die vult je ook af en toe.
1: Ja,
0: met
1: we hebben een vrijwilligerszorg. Die riet nogal veel in Zuid-Limburg. En die heeft 2 of 3 bananen met beuken in de auto. En als ze zo'n minibieb ziet, dan stopt ze even en gooit er een paar beuken.
0: Wat een leuk idee.
1: Ja.
0: Ja, chic.
1: En het ziekenhuis. Daar hebben we de laatste tijd. Daar is toch die... De boekhandel in de Gadetwaarde, geloof ik, de eerste mij gestopt. En hoe heet de vrijwilligersorganisatie in het ziekenhuis, UMC, heeft dat gekregen. En daar hebben wij de beuk geleverd. En toevallig vandaag kreeg ik een berichtje van... Niki, het gaat zo goed, wil je wel niet je sturen?
0: Oh, dus. En dan komt iemand
2: langs.
0: Niemand
2: met een beuk gekregen daarvan.
0: Ja.
1: Fijn.
0: Oh.
1: Oké, dat is ook wel een verbinding.
0: Tussen wie dat geeft, hè. Goed, verlopen op het einde. van, je zou zeggen een oor, maar dat gaat zo snel om. Dus ik wil Lisbeth Roda, Eddie, en dat was niet Langeweg, Eddie Langeweg, maar wat niet Bijhuizen, maar Bergenhuizen, Wouter, van de Koninklijke Harmonie van hier, heel erg bedankt. En heel veel plezier en heel veel succes. Komende
2: bedankt.
0: Alle activiteiten, wat je nog allemaal moet gaan doen.
4: Ja, bedankt.
0: Ja, heel gedaan. En Niek van de Munnekhof, ja, Munkhof bedoel ik. Van Stichting Boeken voor Mensen en de Boekenkelder. Ja, heel erg veel succes met alles wat je hier doet. En ja, chapeau voor alle dingen die je sponsort. En ja, dus
1: eigenlijk kom eens een keer struinen.
0: Ik kom een keer struinen, ja, zeker. Want dat vind ik wel leuk, ja, zeker. Volgende week hebben we geen uitzending. Dan is namelijk Hemelvaart. En dan heb je vakantie.
2: Yay.
0: Ja, nee. Maar de week daarna, 21 mei, hebben we natuurlijk weer wel, wel een uitzending. En dan komt Sebas van der Donk over Nixland. Dat is een of andere organisatie die voor alles voor jeugd deed. En Team Paparissa, die zit in Mutiamaluku en die hebben een eetactiviteit daar. Of dat is het dings, en hier, ja. Dat is het dings van, wat is dat voor een combinatie? Maar ja, dat zien we dan de 21ste weer. En we eindigen met een liedje van de Heunen, dat vind ik erg leuk. Uit Kullen natuurlijk. Schön, dass du da bist. Tot de volgende week allemaal!

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Barbecue time!
4: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
5: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht met nu het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het Hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het Hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
7: De ster van de stad, altijd dichtbij. TV Maastricht.
8: Filet Americain. Een vet programma met smakelijke pleetjes en smeuïge verhalen. Dik oetjesmeerd over gans oor.

0: speciaal voor onze trouwe luisteraar Peter Oetambi het Batman-thema. Gecomponeerd door Neil Hefti, dit was de originele versie. Ingespeeld door de legendarische sessiemuzikanten The Wrecking Crew. Die hebben dit nummer gemaakt en het wordt in 1966 uitgebracht voor de legendarische televisieserie Batman. Goedenavond, lieve luisteraars, welkom bij aflevering 260. En Peter Jong, blijven bellen, hè jong. We vinden dat hartstikke chic en hartstikke leuk. Goed, welkom Cody.
1: Ja, welkom Raf. Goedendag.
0: Welkom Joep.
2: Welkom Cody.
0: En Raf. Alles goed met die Joep?
2: Ja.
0: Je ziet in ieder geval foto's van die voorbij komen op de social media. Die zijn een wandelen, hè?
2: Ja, we wandelen heel veel.
0: Hoe ben je recent?
2: Een Zittert. We hebben meestal volgen voor een tour. We hebben de Maas gevolgd ooit. Ja. Tot in Frankrijk en toen hebben we de Geul vergans gelopen. Dus dat is echt heel erg leuk. Heel mooi vanuit Aachenwald tot terug in Maastricht.
0: Oké. Okay.
2: En dan, toen hadden we eigenlijk niet meer echt inspiratie. Maar we hebben af en toe door voor een XL-tour, dat pak voor gewoon een grote stad. Toen dachten we, we kunnen dat ook een keer natuurlijk dichtbij doen. Dus we hebben XL hebben we ook de extra leem in plaats van extra large. En dat hebben we heilig gedaan, maar dat bleek toch eigenlijk veel interessanter dan gedacht. En nu hebben we Zittert aangedaan. Ze komt over een x-aantal maanden een video van op YouTube.
0: Oké, leuk. En Zittert is volgens mij ook best een leuke stad, hè?
2: Ja, dat is ook gewoon goed. Met de middelbare school heb ik gezegd, dus ik heb daar wel herinneringen. Die zijn inmiddels wel allemaal afgebroken, Kim verachter.
0: Maar, ja, goed.
2: Nou, ook muzikaal gezien, een interessante stad, ja.
0: Goed, je huurt aan alle levenluisteraars. Joep is er weer. En dat betekent tot het overgroeten dijvende pleetjes van vanavond. Voor de rekening zien van Joep. Joep, bas los, jong.
2: Ik ben meteen aan de beurt.
0: Tenminste, of...
1: Ik vind het helemaal prima.
2: Ja, zeker. Ik zie ook dat Raf zit hier met een stuk fly. Dat is nemens jarig geweest, toch? Behalve ik.
0: Nee, de Hermanie van hier.
2: Oh, dat is ook zo.
0: Oh ja, die bezocht je
2: ook. Ik ben ook jarig geweest. Ja, maar ik ben tegenwoordig in sport, dus ik eet geen fly meer.
0: Verstandig.
2: Heel sporadisch. Ik heb wel een nummer uitgekozen wat een beetje met mijn verjaardag te maken heeft. Ik kreeg namelijk een super vet cadeau van een goede vriendin van ons, Marije. En ze had een bedrijf, dat heet Glass Beats Studio. Even ongegeneerde reclame maken. Ze deed glas en lood ornamenten maken. En we zijn samen vorig jaar naar de show van Daniel Romano geweest, een muziekgieterij. En hij had een backdrop bezig en had ook t-shirts en zo'n super vet logo van een slang. The Perseids of the Pearl stond eronder. En dat is ook zijn nieuwe album geworden met die titel. De afbeelding staat er wel niet op, maar de afbeelding, dat is heel mooi rond met allemaal kleuren. Daar zie je dus een glas en lood van gemaakt en met cadeau. Daar ben ik echt super blij mee. Dat dacht ik, kijk, dat is een perfect bruggetje om meer eens Daniel Romano te draaien in de uitzending. Ik ga overigens niks draaien van zijn laatste album. Het is iets meer powerpop en punk dan dit programma gewend is. Dus ik heb eigenlijk zijn laatste plaat toen hij nog country maakte uitgekozen. Dat is ook de eerste plaat die ik van hem ooit actief leerde kennen. En daar heb ik gewoon mijn lievelingsnummer van uitgekozen. Dus als Cody met klaar staan, dan kunnen we lekker gaan luisteren. Ja, dit is Daniel Romano met The One That Got Away.

0: Cody keek me aan alsof het systeem vastleep.
1: Ja, dat laatste dacht, huurde Cody, eigenlijk... Cody is een nieuw nummer 1 gestart. Dat huurt
2: toch wel, Gombie?
3: Ja.
0: Hij maakt zoveel muziek dat er op een gegeven moment zoveel van die soundscapes had waar eigenlijk geen raad met wees. En had er die gewoon tussen nummers random gewoon op die plaat gezet. Mosey, dat was een beetje de feel van hem toen. Dat ze noemde hem, dat Mosey. Dat had verder niet echt een betekenis, geloof ik. Die plaat daarna, hij toch Mosey. Maar dat was eigenlijk alleen maar in mijn country. Dat was eigenlijk meer Bob Dylan dan dat het echt met country te maken had. Maar goed, okay. Echt fantastisch.
1: Ja.
0: Ik heb een plaat uitgekozen voor het tweede nummer. Die moet nog uitkomen. Maar de single is wel uit. De jongens van de Old Cro-Madison Show die komen namelijk weer met een album. En nu hebben ze best wel het albums uitgebracht in de laatste jaren. In het begin kocht hij eigenlijk ook gewoon zongen te luisteren. En ja, ik vond het dan altijd zo net niet. Het was wel lekker, maar ik dacht, ja, in principe ook met het geld kunnen besparen.

0: They had My Side of the Mountain. De plaat had overigens Union Made. Hele vette hoes. Met de binnenkant van een jeans. En ik heb een jeans verleden. Dus ik vond dat erg appealing.
1: Ja, bijna eens. Heel cool.
0: Ja. Ja. En, maar het is zo, Molly Turtle en Catch, de zanger. Molly Turtle is overigens een partner. Ook een hele vooraanstaande country-artiest trouwens. Die ze hebben een tijdje in de studio gezet met Luke Combs. En daar hebben ze nummers geschreven. En dit nummer is daar uit die pen gekomen. Want er bleek nu dat Catch en Luke Combs, die komen eigenlijk van hetzelfde dorp. Tenminste, ik ga ervan uit dat het een dorp of een stad is. Boone heet het, B-O-O-N-E. Het ligt in ieder geval in de westkant van North Carolina. Hoog in de berg. En als je dat opzoekt op de kaart, is vooral wat ze zien daar, dat de Appalachian daar wonen. Dus dat is wel een heel bekend stuk grond. Ja, het volk wat eigenlijk ook bekend zit als het meest zelfvoorzienende en een authentieke stuk Amerika nog. En hij zei ook, deze muziek hebben we eigenlijk voor hun geschreven. Dus eigenlijk een ode aan hun en de regio, want we hebben daar zoveel van geleerd. Ook qua muziek, maar ook qua cultuur. Dus dat is ook een deel van ons geworden. Er stonden een paar lui extra op de band. Molly Turtle zingt, Luke Combs overigens zelf niet. Old Crow Medicine Show namelijk, maar ook de Bluegrass Legend, en ik ken zijn machine Cody, Del McCorry. Er zit er ook, moet ik heel even spieken op mijn liesje, er zit er ook nog een andere McCorry, en ik denk dat dat zijn broer is.
1: Ronnie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat zijn broer?
1: Erbij. Ja, klopt. Ronnie McCorry. Och, ja.
0: Ja, ik weet dat er de beest is, maar ik weet niet. Ze hebben dezelfde achternaam, dus ik ga ervan uit dat familie is. Maar in ieder geval, dus het is nog meer bluegrass dan dat we van de jongens gewend zijn. En dat vond ik eigenlijk wel lekker. Ik vind het een steengoed nummer. Dus laat voor maar geluisteren. Ik ben heel benieuwd trouwens ook naar de rest van het album. Maar volgens mij moet vanochtend met juni wachten tot het goed komt.
1: Ik heb wel gehoord, toch?
0: Precies. Twee stukken vla en dan is het zoiets.
1: Ja, ja.
0: Let's go. Dit is My Side of the Mountain.

0: Ik
1: vind het een beetje film of ja, een beetje tv-serie.
2: Heb je zo'n soundtrack?
1: Dat zou eigenlijk bij een soundtrack passen, vind ik. Ja. Erg leuk, jong.
2: Zij deed overigens een cover van Buffalo Springfield op de plaat. Dat is het laatste nummer, For What It's Worth. Dus daar ben ik eigenlijk al wel benieuwd naar. Old Crow Madison Show dus.
1: Ja. Oké, goed.
0: Gewoon lekker door. Wat was nu de laatste zin in het vorige nummer? The Way of Life on My Side of the Mountain.
2: Mm-hmm.
0: Ja, nou, we gaan nu naar The Way of Life van Farron Young. En we gaan luisteren naar Live Fast, Love Hard and Die Young. Altijd chic, vette slapbass in. 1955, Capitol Records. Geen B-kantje, maar een A-kantje. we gaan gewoon lekker luisteren. Ik wil een beetje water inhouden. Want die anderen die lullen altijd zoveel. Het valt heel erg met. Ik overdrijf. Farron Young, Live Fast, Love Hard, Die Young.

0: Farron Young, LeFast, Love Heart, Da Young. Geen slap bass, maar...
1: Daarom zou ik zeggen, ik vind het een vet nummer, maar echt een slap bass heb ik niet.
0: Nee, het was geen boel.
2: Ik dacht wel, ik vroeg me gelaf waarom ze wegleeps.
0: Nee. Ja, we begonnen al dicht ook af. Laat eens zuren. Wat was die goed
1: gespeeld? Mijn vast onderdeel. Een specifiek jaar uit de muziekgeschiedenis. En in dit geval is dat het jaar 1984. Wat gebeurde zo al in 1984? Nou, Jerry Lee Lewis gaf zichzelf aan bij de Amerikaanse regering. Omdat hij wordt beschuldigd van belastingontduiking. Jerry dacht, nou weet je wat hij binnen een vuur. Maar wat schetst de verbazing van iedereen. Hij wordt vrijgesproken daarvan. Dat is een beetje raar. Hij geeft zichzelf... Hij geeft zich in.
2: Ja.
1: En uiteindelijk dan weer ze vrijgesproken. Hier raar.
2: Is Ali B niet gelukt?
0: Nee, dat is...
1: Nee, deed nog een jaar erbij. Dat goed. Bruce Springsteen, die brak in 1984 zijn legendarische Born in the USA album uit. Het wordt het best verkochte album in de USA in 1985. En het wordt ook sowieso best verkochte album. Met wereldwijd meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren. En 7 nummer 10 singles. Ga ik daar maar aan zo'n zon. In LA wordt in 1984 op 1 april Marvin Gaye wordt doodgeschoten door zijn eigen pap. Hij is al gevregeld en het leek niet goed af. Op 21 september van dat jaar wordt in Terre Haute, en dat ligt in de staat Indiana, wordt de eerste cd-fabriek van Noord-Amerika geopend. En het eerste album wat daar geproduceerd wordt, geruit het al. Born in the USA van Bruce Springsteen. Ik heb 2 nummers uitgekozen uit 1984. Niet Bruce Springsteen. Ik weet dat zich dat misschien best wel jammer vindt, zei Joep. Maar dat was keuzes maken.
2: Dan
1: is het goed, het eerste nummer wat ik heb uitgekozen, dat is The Queen of Rockabilly, Wanda Jackson. Die in, 2026 nog altijd leeft. Ze is intussen 88 jaar. Ze wordt in 2009 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En het nummer wat ik heb uitgekozen, Rockabilly Fever, dat is van het gelijknamige album. En dat album wordt in eerste instantie alleen maar voor de Scandinavische markt uitgebracht, maar wordt in 1986 heruitgebracht onder de titel Rock Away Your Blues. Maar het album is dus origineel uit 1984. En Rockabilly Fever is een cover van Carl Perkins. Dat is zo meteen het eerste. De een wat mij betreft monumentaal album. How Will the Wolf Survive? Het doorbraakalbum van Los Lobos.
2: Let's go.
1: Dat heb ik niet uitgekozen. Met nummers wie Serenata Norteña en Don't Worry Baby. Want Los Lobos, dat was natuurlijk de ultieme crossover tussen de Mexicaanse klanken en de Amerikaanse muziek. En 42 jaar later bleef dit gewoon een fantastisch album. Het nummer wat ik daarvan heb uitgekozen, dat is meer een Mexicaanse nummer, getiteld Corrido No. 1. Maar eerst Wanda Jackson. Hij is Rockabilly Fever.

0: Corrido, number one van Los Lobos en de veel Rockabilly Fever van Wanda Jackson. Twee nummers uit 1984. En Peter, bedankt voor de bijdrage van vanavond, John.
1: Fijn dat ze niet hebben gebeld.
2: Fijn dat ze even gebeld hebben, dat ze niet gees bellen.
1: Mooi, super. Nou ja, we gaan naar het jaar 1966. We gaan luisteren naar een countryzanger die zijn bijnaam was The Possum. Ja, oftewel eigenlijk.
0: Dan weet je van wie dat is.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja. De wedstrijd ding. Wat is een wedstrijd wat een possum is?
2: Is het een possum op seks? Dan zie je ze wel wel eens.
1: Echt, ja. Dat,
2: ik denk sterker nog dat ze zien foto eerst krijgt en dan het beest.
1: Dat zo ook. Ja, dat was even zijn bijnaam. Okay. De andere bijnaam was The Best Male Voice in Country Music History.
2: Dat vind ik niet helemaal.
1: Maar ik snap wel dat lui dat wel vinden. Ik bedoel, het is, uiteindelijk is het ook goed een mening. Ja, als het echt van die, nou die tearjerkers gaat loeren. She Stopped Loving Her Today of The Grand Tour. Ja, echt magisch van een ander level. Ik ga het anders uitzoeken. Ik ga geen ballade. Die komt straks. Straks komt een andere ballade. Maar we gaan uit 1966, Six Days on the Road. Is een cover van Versmich en Voetekop, Paul Davis. En ja, hele mooie samenzang, vind ik. Echt de country samenzang. Ja, wie moet ik dat zeggen? Nou, dat ga ik dadelijk wel huren. En de gitaarsound, super vet. Six Days on the Road. En de zevende dag is er hopelijk weer toes. Dit is The Possum, George Jones.

0: Six Days on the Road. Ja, wat zag ze?
1: Dat is het lijflied van de truckers, hè? Is dit origineel of van George Jones? Of van
0: nee. Dat is een cover. Ik heb hem zo al weggeduid, sorry.
1: Oh, ja.
0: Ik kan het niet vertellen. Maar toch bedankt. Daar gaan we naar luisteren. Thanks a lot. We gaan naar de eerste ballade van het programma. Heb ik dat gehoord? Is er nog een ballade geweest? Nee. Nou, oké. Okay.
2: Ik weet niet wat ze gedaan.
0: Je moet achter de microfoon even aanzetten. Nee, dat weet ze inderdaad niet. Ik ga Ernest Top gaan ik draaien. Top gaan ik draaien. Geboren in het fantastische pleutske Crisp in Texas. Ja, geweldige namen, iedere keer. Dit is, zo ik zag, Ierse ballade uit 1963. En dit was ook zijn grootste hit uit de jaren 60. Reed de treuver dat zich vooral heel erg shit vult. Dit is een ironisch en sarcastische thanks a lot. Dit is Ernest Top.

0: Nou, Ernest, thanks a lot voor dit lekker muziek. Gooi kuis, Codium.
1: En ze bleef af.
0: Is er nu Joep weer aan de beurt?
1: Nu is ze Joep weer aan de beurt. Ja, klopt.
2: Alweer.
1: Alweer.
2: Weet ze trouwens dat, ik zei het net al, boete de microfoons om, dat Ernst Tubb is eigenlijk het grote voorbeeld van Charlie Crockett. Hij woonde in Turp of stad waar Charlie opgroeide en hij draagt heel veel nog geluisterd vroeger.
1: Ja, dat...
2: Dus dat is, wel, dat is ook de enige reden dat ik een Ernst Tubb plaat heb. Gewoon om mijn Charlie Crockett collectie helemaal compleet hebben. Okay. Maar dat zou wel ook allemaal deze hits op. Nice. Ja, we hadden net een nieuw nummer. Ik heb nu een nummer wat voor mij nu is. Ja, het is op zich ook niet super oud, ik heb het 2024. Maar de band was vooral heel erg nieuw voor mij. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik kwam erachter doordat ik van de wijk een podcast aan het doen was. Waar Lucky Fons de derde geïnterviewd werd. En ik vind hem sowieso een hele leuke persoon en een goede muzikant. Maar vooral omdat hij ontzettend Dylan fan is. Kan ze hem vragen wat ze wilt. Binnen 20 minuten gaat het altijd heel lang over Bob Dylan. Dan moet de interviewer hem altijd weer terughalen naar het hoofdonderwerp. Maar dat vind ik altijd erg leuk. Een beetje wie mijn hoofd ook vaak werkt. En hij vertelde dus, en dat vond ik vooral leuk, dat hij hem tijdens dit jaar op Rotterdam Bluegrass Festival. Ik heb geen idee gehad dat hij ooit Bluegrass maakte. Maar zei nee, ik ben dan met een band. En die band heet The Henhouse Prowlers. Zet in de vannacht dat nee. Überhaupt iets?
1: Nee.
2: Een band uit Chicago. Ik koos het ook niet, maar dat is echt een bluegrass bandje. Die bestaan eigenlijk al 20 jaar. Volgens mij zijn het gewoon een goede vriend die samen muziek zijn gaan maken. En de best populair met zich geworden. Daar heb ik superveel veel programma's gedaan. Grote festivals ook, maar in Amerika. Maar ze zijn dus nu binnenkort. En binnenkort is begin juli, geloof ik, in Rotterdam. En daar ga ik eens heen.
1: Dat is cool. Dat zie nog, ik zag ook dat er veel workshops ook zien.
2: Dus ja, banjo.
1: Ja, banjo, maar nou, er worden meerdere. Ook gitaar, fiddle, dat soort dingen.
2: Interessant.
1: Van die bootcamps en zo.
2: Bootcamps. We hebben bootcamp gesproken. Dit is... ik snap nu waarom het zijn. dit nummer dat stipt Lucky Fons aan, omdat hij de tekst en de relevantie zo heel erg vet vond. Het nummer heet Line the Avenues. En het gaat over de opa van de zanger. De zanger heet Ben Wright. En de refereert eigenlijk naar een gesprek wat hij had toen hij 10 jaar oud was. En hij had zijn opa gezegd, oh jong, kom, ik heb een mooi verhaal voor je en dat ga ik je nu vertellen. En de opa, die was de B-52-piloot. Dus vlogende bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog, 1941. En ja, dan hebben we de heldhaftige Indianen soldatenverhalen, zeg maar. Hij vertelde er ook vooral, maar dat was eigenlijk later. Van, ja, weet ze, dat was jong, De overheid wou dat en ze zeiden van ja, het is geen Vietnam meer, het zijn echt, dit is echt voor het goede doel, voor Europa bevrijden. Ondanks dat ze ook weer voor Afrika bommen hebben afgelaten en dat soort dingen allemaal. Maar als ze dit hebben gedaan, dan werd ze echt binnengehaald als een held. Als ze dan, weet ik veel, Nederland of weer Amerika, truc incomes, dan staan ze echt aan de kant van de weg dicht te juichen. Ze lining up the avenue. En dan gaat dat nummer over. Met gij ook een beetje over, ja, weet ze, dat wordt het vooral toen. En achteraf ze was toch achter de oren gaan kretsen van, wat allemaal wel zo cool en wat allemaal wel zo rechtvaardig wat we gedaan hebben. Hij refereerde het nummer ook naar een dame die daarover vertelt in een oorlog uit 1991. Ze was zich heel wiet weggraven. Dichtwit ze dat misschien beter af. De Amerikanen zich toen nog in Irak of Bosnië of zo gemengd.
1: 91 is volgens mij Bosnië. Ja.
2: Dus, het was natuurlijk door dat denking afgelopen week. En er werd natuurlijk ook veel naar allemaal oorlogen die op dit moment gaande zijn gerefereerd. En de zin en de onzin daarvan. Dus ik vond dit ook wel een toepasselijk nummer. Nee, voordat ik een prachtig arrangement ving. Dus ik dacht, laten we dan maar heel even bij stilstaan. Dit is de Henhouse Prowlers met het nummer Line the Avenues. MUZIEK

0: Binnenkort te zien in Rotterdam op het Rotterdam Bluegrass Festival. 23, 24 en 25 juni. Dit worden de Henhouse Prowlers.
1: Ja, lekker toch?
0: Jazeker. Cool.
1: De dag is ook Douwe Bob samen met de Bluegrass Boogeyman. En er is een Women Circle. Kino Kodien, is heel erg op de derde woorden te wachten.
0: Nee, zo'n, een soort van heksenkring eigenlijk.
1: Ja, maar dan muzikaal. Okay. Dus dat is ook wel erg interessant.
2: Circle Jam.
1: Circle Jam, ik wou het graag niet zeggen, maar het wordt lastig. Ja, vooral snel door, want we hebben nog maar 12 maten voordat de uitzending voorbij is. Wow. En dan gaat het volgende nummer ook een beetje over. Nee, het gaat echt totaal niet over. Maar de volgende is een uit onze playlist, The Tired of Being Poor, vernoemd naar George Jones trouwens, de Any Song Playlist. En ik vind deze vooral heel vet, omdat er gewoon textueel heel vindingrijk is. Het nummer heet The 12 Bar Blues. En ja, als je een beetje een bluesman bent, zo weet je het zeker af, dan weet ze dat 12 bars gewoon een themaatje van 12 maten is, wat eindeloos herhaald wordt. Zeker als het om blues gaat. Maar dit gaat over de blues die hem zingt, de bluesgevoelens die hem heeft als er door New York loopt. En dat beschrijft er 12 bars. Waar of vaak komt, of niet komt, of niet meer mag komen. Of gaat het metgemaakt. En ja, ik vind het textueel zo'n vet nummer. Dus ik heb er ook weinig uitleg bij, behalve dit. Dus ik zou zeggen, laf maar gewoon lekker gewoon luisteren. Pak een gat te drinken, de B2's. En dan
0: ben je gewoon voor luisteren.
1: Oh, sorry. Dit is Aaron Lee Teschen met 12 Bar Blues.

0: En met een heel origineel interpretatie van de klassieke 12-bar blues, vertolkt van Aaron Lee Tashan, zien we toegekomen alweer aan het lesnummer van vanavond. Aflevering 260 zit er binnen op. Cody, dankjewel, ja, jong.
1: Die goed bedankt.
0: En veerzieners weer en volgende week. Hè.
1: Ja, zeker. Veerzieners, ja.
0: Ja. En Joep, die goed bedankt. En veerzieners. Overwege veer zal dat wel zien. Dus, begin juni, zeg ik. Och, de afzetter is verdienrekening, Joep.
2: Ja, ik dacht, het is wel lekker om met een country klassiekertje eruit te gaan. Ik heb toevallig twee weken terug het Uur van de Wolf teruggekeken en het ging over Dolly Parton. Niet zozeer over haar hele levensloop, maar vooral over de invloed die ze nog steeds had in Amerika. Maar het ging uiteraard ook helemaal terug naar de tijd. Toen zie je door partner Wagner in zijn programma natuurlijk heel beroemd is geworden. Uiteindelijk daar weggegaan is, tot groot verdriet van hem. Daar had ze I Will Always Love You over geschreven. Dat gaat over het verlies van hem eigenlijk. Maar ik blijf toch voor je houden, want ik moet biedig weg. Dat gewoon van neerdraaien. Het was misschien een hele heftige afsluiter van zo'n gezellige avond. Maar ik heb een nummer gekozen wat origineel van Tom Paxton is. Eenmaal zeg ik de tijd van toen Bob Dylan echt nog folkmuziek maakte. Het nummer is origineel uit 1964. Maar deze versie van Dolly Parton en Porter Wagner is uit 1967. En heel toepasselijk, want als je daar naar bed gaat, is mijn stem het allerlaatste wat in je gedachten blijft zitten de rest van de avond. Dit is The Last Thing on My Mind.

0: Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andes-virus, dat is een variant van het hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.